0: come from the broken zone home.
1: Anyway, Gog zou tellen op zitten. Jinte. Jorhefferen. Waar je naar